Het verzocht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Het meen je niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leeft dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daar weens heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van Wunder gered, en manchmal worden ook nog Tekens genannt. Een Teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschickt wird. En een Teken is door Glaube bij ons te bewirken. Des blinde had Glaube. Durch dit Wunder, wat voor hem ook een Teken wird, wordt zijn Glaube nog vaster. Ik geloof dat God in jeder einem van ons Tekens bewirkt. Dat is ergens een ingrepen van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie geloven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hören, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n Tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in deinem leven deed God Tekens. Dat is om onze geloven en hem te storten oder ons te geloven te helpen wanneer we nog niet im geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewirken bij mij en bij die? Onze geloven storten oder dem nog eerst wachten? Met deze vraag wil ik dan mal afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier in dit leid, God wil die zegenen.

betone dan dat eerste woord en dem vers betone, dan. En een zei dan dat Jona daar beter deed, nadem dat hij daar 3 dagen en 3 nacht weer in dem versienbokje was. Aber zoals Predje McGee zei, dat is niet wat dat meent. Na jo, wat meent dat dan? Wanneer een mens in die tijd wordt beschreven deed, dan wordt de ganze zaak in karte beschreven en dan gingen ze trekken die de gewissheid betonen en de geschichten zijn dat wichtig weer. Wie had dat namelijk uiteindelijk in dat eerste Moseboek, waar de erschaffing beschreven is? Hij heeft in karte de 6 dagen van de erschaffing en dan komt hij trekken heeft een genever bericht van hoe de mens erschaffen wordt. En dat geeft einem je dan veel meer wissenschaft. Dat is wat hier in Jona ook gedaan is. Proben de waarheid op te boeren op een kleine woord dan is gevaarlijk. Zo is dat even ook met anderen in dit Jona-boek. Dat is even ziemlich klaar wanneer een aan menschen natuur denkt dat Jona niet wordt geloerd ha om in den versien boek te beden. Hij wordt dat voortgedaan ha is mij weens zo. Mij is ook zo, hij wat zeer gezegd hebben, en zichzelf, en ook anders, hoe hij uit dem versien boek kunnen uitkomen. Aber dat wat hem ook zo zijn was, dat het ziemlich onmogelijk weer, boete van de Heer daarmee arbeiden wordt. Zijn gebed wat zeer eerlijk zijn was. Hör ich nu aan, 2e en 3e vers, in het 2e kapitel. En zeed, in mijn elend schreef ik tot dem Heer God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf zijn boek schreef ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dan du deedst mij en dat depet en nanschmieten en dat hort van den zee en dat water deed mij omringen. Al dine walen wasche even mij. Dat zijn interessante woorden. En een zal die niet leicht achten. O nee. Wie moeten dat aannemen dat des man niet bloos in een vers leeft, of beleeft, in eenem zin, zo als een vers, wils dat water tjeem even aan, en weer zo als een even schwaming. Jona schlem dat hij gans nat weer geworden. Onze menschen natuur zegt ons dat hij daar niet had kunt leven, blijven in dem vers, en waarde daar zijn enige desire dat hij daar starf, en dat de Heer hem terugbracht van dood, en dat kun je dan ook zeggen. Andere zeiden dat God hield hem daar om leven, zodat Jona een goede lektion leren wordt. En we worden met de luren je neef uit te vingen, wanneer we bij de hemel komen. Nu de 4e vers. Dan zeide ik, ik zie van dien door zijn weggesmeten, en doch waar ik wadde naar dien heilige tempel kijken. Door zijn zonen die dit dan uitleiden dat Jona hier zeed, dat de Heer wordt hem van den dood terugbrengen. Ik leef daar eerst nog een mening te dit. Eerstens, mij is zo dat wils Jona door hem nu de opgebracht weer, dat Jona een van die weer die true weren, en gingen naar Jeruzalem door hem tempel aan te beden. Wil ze wisten dat dat de stad weer, waar de ware God zal aangebed worden. Hij had dat toevertrouwen door hem vers zijn boek, dat hij waarder wordt dem tempel zijn. Een doont woe de Heer dat doen wordt. En nu de 5e vers. En woe heert zich die dit, wanneer du dit lezen of heren deest? Wie hij levendig of de schrift hij dit, nodem dat hij daar binnen gestorven weer en de Heer hem terugbracht van dood. Nu de 5e vers. De water steden mij omringen, zo goor bet mijn zeil, dat deipet weer rond aan mij, dat zeekruid moog zich vast to mijn kap. Hij zegt dat hij gans en koor naad weer, en de vers had geen zeekruid je eten. Wanneer du een woord van zeekruid weetst, dan weetst ook dat dat kan bij 25 show lang zijn. En des grote zeetier, zijn boek weer vol van dat kruid. Jona zegt dat hij door een boek weer en dat zeekruid had zich rond zijn kap gewikkeld. Een doont hoe weinig of hoe veel een van zo'n weet. Zoals hij dat beschreven deed, wordt dat niet zijn, een zeer makkelijke tijd geweest. Dat kan zijn, dat hij zei wel dat hij daar weer en daar ben ik sterf, ik weet je niet.

Brot Kunzana, nu de zaastafars. Ik voer af bij den bodem van de boy, die eerd met ere stangen weer een ram mee voor Emma. Ober du bracht mijn leven een nap van de koel, o Herr God, mijn God. In je even zatingen doen dit laatste poort van des vars, zo even zaten als dat jonge zegt, dat de Herr God zijn leven van de verwezing naar hecht gebracht heeft. Dat wordt zich dan zo heren als wanneer jonge gestorven weer, en dat zijn charpe al had aanvangt te verwezen. Na andere even zaten zegt dat zo, als ik dat hier even zat ha, en dat is zien zo als dat in de Hebreeuwse sprook geschreven is. Van de koel. De stangen die in de vers erwähnt zijn, wordt aangenomen als dode stangen en waarde, dat kun wel eens zijn. Wanneer de evenzating aangenomen wordt dat zijn scherpe verwezing zag, dan word je dat zekerlijk menen dat hij daar in dem versien boek gestorven weer. Dan wordt dem jonge zijn geschicht ook een zeer goed bijspel oder leer zijn van dem Herr Jezus zijn abstonen. De onderscheid wordt dan zijn dat, zoals Peter zegt in Apostelgeschicht, dat Jezus zijn scherpe niet verwezing ervoren deed als hij 3 dagen, 3 nachten en grof weer. Ik wil hier een klein beetje nemen waarde te reden van Christentum en dat ons geloven op 2 bijzondere standers gebouwd is. Eerstens, Jezus zijn dood op een kruis voor mensen er zijn, die te betalen met zijn bloed. En de 2e stander is dan Jezus zijn opstonden van dood. Wanneer ze niet aangenomen worden, ene oder beide, dan is dat geen woorden radung, die moet de bed aangenomen worden. Over de waarheid staat, Jezus sterf naar de schrift nu, en aan wordt begroofd, en hij stond op van dood, en leidt zich van veel mensen zijn. Mijn vriend, wie ha, een volstandige radung. God is zegen, mijn vriend.

0: Dit is tot vroeges met hopening program. Vi vore gleiche die live en vrijheid met te delen. Viel stu nu dit program harje des.
1: Ek en Irma hoopen dat dit program wat verdien je schenk zenne, wat dien hoort wat hopening en een besonderen waag geven.
0: Dit vrije mol deed wie van kreeft reden. Zo als wie zeren, dat kon ook nog kinge passeren. Carol wordt ons nu geschikt vertalen van een miaatje wat kreeft had.
1: Wat is nog op ons program? Joyce wel van een zeer bekende psalm reden. Aber eerst Carol met een geschicht.
2: Door wie mol en moon, de heet Robert Peterson. Offen tau fuhr Robert no dat meer en jeng verleng den zond eiwa. Dat wie ungefähr 4 mil off van wo hij woont. Door fuhr hij haan, wann hij zich leeg feile deid. Ein dag, als hij door haan tjemt, as door een tjent, een mealtje. Zij deid door jrotsem zond wat boe. Zij checkt ab no aan met ere bleve uge, deid aan wat je reise. Hallo. Hij nek hapt, aber hij fällt zich nicht nur met een kleine tjent off te geven. Ek dou hier boe, zeet zij wieder. Ek zei dort, wat is dort? Vroeg hij eer. Oh, ek weet nicht. Ek leg bloos den zond in mine heng te feilen. Dan vloog een vogel voorbij en een zondpieper. Wat aan dit vogel boete je weinig weer, weer dat door brune plaken opgebrast werden. En dan zei dort tjent, dort is vreed. Dort is wat? Vroeg hij eer. Dort is ne vreed. Mine mama zei dat zo'n soort vijl bring je vreed. Dat vogel vloog waar er voorbij en to zichzelf zei hij, o dei vreed en gong dag zorg. Hij werd dol geschlagen en wist niet wo han. Hij wou weer gaan, aber zij gaf niet ab. Wat is je nomen? Vroeg zij. Robert said, Axie Robert Peterson. Ach heit Wendy, en Axie saß jo alt. Zij lacht en said, I sind spossig. Hij moest ook lachen en jink wieder. Zij komen engstje met en said, O dai, Mr. Peterson, haben Frau a dag. Dore en weerte jinge voorbij, hij hoort alle hondzorg. Eind weer dat zijn mutter krank weer. Ein dag, als de zon klar scheint, zeet hij to zichzelf, mij fehlt een zondpieper. Als hij num zond overkom, wir alle stil en ruhig. Hij dacht nicht on veel, als hij zou den over verlengt jink. Hij had gar nicht on dat tjent gedacht, wat zij maar eenmaal zeet, Hallo, Mr. Peterson, wil je met mij spelen? Wel wil hij wel bloos gaan. Hij zag, er leidt het zeer bloos en naad. Wo woonst du? Vroeg hij. Door, en dat kleine huis, zeet zij. Mijn mama zeet, wie zijn op helje door. Zij had tien jaar reed bij hem gaan, aber hij hoort niet neef haan. Als hij dan wil naar huis gaan, zeet zij dat voor eer weer dat een vrouwendagje was. Dat wie ook voor mij, gaf hij als antwoord. 3 weken later kwam hij waar aan deze stad. Hij voelde zich niet nog met iemand wem reden, ook niet met Wendy. Hij zag de mutter op den vrienden en voelde zich nu aan erbestalen dat zij er tjent zo thuis houden. Werkelijk, Wendy tjent aan je rand. Hij zegt, wanneer dat zo goud is, dan mocht ik hier leven alleen zijn. Zij weer besonders bloos en uit de pust. Waarom? Vraagt zij. Hij dreht zich nog eer en zegt stör, Mine mama is gestorven. Voordat hij dat gezegd had, wie aan dat leid dat hij zo toe in tjent gereed had. O, oh, zegt zij lees, dan is dit een schlechter dag. Jo, zegt hij, gisteren en den dag door ver ook. Goed dag naar huis. Dij dat wij als zij storf? Vroeg zij aanhoudend. Zelfverständlich dij dat wij. Hij weer gans en zichzelf vertieft, en met dem deed hij stort afschreden. Ne maand dat er zo later, weer dat nächste mol, als hij ware, den zond over de lijn jinkt. Wendy weer nicht door. Zien je wessen deed hem ploren. Hij schaamt zich en moest toestonen dat hij er vermissen deed. Eier hij ne huis jinkt, hield hij nacht bij dat huis aan, klappert onder der. De jonge vrouw kwam naar de deur. Hij leidde het ongestrengd. Hij zei, Hallo, ik zie Robert Peterson. Ik heb die kleine miauw vandaag vermist. Ik wonder waar zij via. Kom dan, Mr. Peterson. Wendy heeft ieder mol van junt gereed. Ik had niet zult er lote junt bodre. Mij dat had leid, want zij junt gesteerd haft. Nee, nee, gewoon niet, zei hij. Zij wie een lijftol je tjent. Waar is zij? Wendy is laatste week gestorven, zei de mutter. Zij had blauwtschrift. Vlecht heeft zij die dat niet vertaald. Hij weer geschlagen. Hij odem diep op. Zij legt is een zondijver, en dan, als zij vroeg als wie kunnen hierher komen, dan kun ik niet nee zeggen. Zij voelt zich hier beter, en had veel wat zij naand vrouwen door. Over de laatste weertje wordt dat hostig slechter met haar. Zij leidt hier nog wat verjoend, maar zij net zegt dat vind je kon. Hij nekkapt. Hij probeert dan wat te denken wat hij deze jonge vrouw zeggen kon. Zij kwam en bracht hem een kwark, met Mr. Peterson door een grote latere geschreven. Door bijna wie een wild. Wendy had een jelen zond, een blijven zond eiwa en een brunet vogel gemolt. Door Anja wie geschreven, een zondpieper, om die vrij te brengen. De tronen komen aan in zijn uren. Zijn hoort weer maar eenmaal gans anders en gestalt. Hij nam de vrouw er hand en zei Emma Wada, mij deed dat zo leid, mij deed dat zo leid. Dan deed hij het bed taup hielen. Dat wietvolle beeld hangt nu in zijn huis. De zes wiet wat zij door Anja geschreven had, stalen er zes jaar ver. Voor hem bediende hij veel moed en een leid wat niet aan zichzelf dacht. Voor hem is dat een geschenk van een kind met blijve ogen en hoor de klier van zond. Zij hoorde aan dat geschenk van lijf gegeven.

Het verzacht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Het meen je niet zo dat blind zijn. Het denkt aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leeft dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daar weens heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van wonder gered, en manchmal worden ook nog tekens genannt. Een teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschikt werd. En een teken is door geloven bij ons te bewerken. Des blinde had geloven. Daar is dit wonder, wat voor hem ook een teken weer, wordt zijn geloven nog vaster. Het geloof dat God in ieder einem van ons tekens bewerkt. Dat is ergens een ingrepen van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God om het wie geloven zullen. Wanneer niet mal andere mensen vertellen heren, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in deinem leven deed God tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten oder ons te geloven te helpen wanneer we nog niet in geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewerken bij mij en bij die? Onze geloven stortje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan mal zo afsluiten. We hebben hier nog een betiten, hier in dit leid, God wil die zegenen.